0: Dag allemaal, goedenavond. Daar zijn we weer met de NBO, de Nederlandse Broadcasting Organization. En lieve mensen, het goede nieuws is dat volgende week begint de voetbal weer. Kunnen we weer de uitslagen doorgeven van de competities. En verder hopen we dat u bij ons blijft luisteren vanavond. Goedenavond, Wil.
1: Ja, goedenavond, Gerry. Goedenavond, luisteraars. We gaan er weer een gezellig programma van maken. We zijn hier tot vanavond 10:30.

U luistert naar Maxine tezamen met Franklin Brown. De eerste keer was het. En verder gaan we door met Het Hart van Goud. Wordt gezongen door Nick en Simon.

Ja, dan hebben we nu een verzoekje voor onze trouwe luisteraars. Voor Pemmenol van Piet Veerman, Starry Night.

0: Writer Neustein.
1: De brand op de Boshuizer Bergen in het Limburgse Oostrum is onder controle, meldt de veiligheidsregio. Het vuur is nog niet volledig gedoofd, de brandweer blust nog na en houdt de komende tijd toezicht. Naast nabluswerkzaamheden blijft de brandweer alert op eventuele oplaaiingen van het vuur. Het gebied van de brand is nog niet veilig. De veiligheidsregio vraagt om uit de omgeving te blijven en de hulpdiensten de ruimte te geven. De weersomstandigheden waren ondanks de hoge temperaturen gunstig voor de bluswerkzaamheden. De wind waaide uit het zuidoosten, waardoor het blussen makkelijker was. In totaal is zeker 100 hectare getroffen. Meer dan 350 brandweerlieden waren betrokken bij het blussen van de natuurbrand in de buurt van Venray. Een Rotterdamse man is dinsdagavond aangehouden op verdenking van zware mishandeling en poging tot doodslag na een aanval op twee agenten. De verdachte verzette zich hevig tegen de politie. De agenten werden daarna met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde in Rotterdam-West op het Bospolderplein. De 49-jarige Rotterdammer verzette zich best flink tegen de agenten die ter plaatse kwamen voor een melding van overlast, bevestigt een woordvoerder van de politie. Ondanks de inzet van een stroomstootwapen bleef de man zich verzetten. De agenten raakten gewond en werden door controle naar het ziekenhuis gebracht. Zij zijn inmiddels weer thuis. Deze maand opent in Almere de Renaissance School, een basisschool gebaseerd op de overtuigingen van FVD. De opening van zo'n school past bij onze vrijheid en van onderwijs, zeggen experts. Maar in de Tweede Kamer zijn er zorgen over de FVD-school. Bijzonder nieuws, schrijft FVD-oprichter Thierry Baudet eind juni in een enthousiast bericht op de site van de partij. Midden augustus opent namelijk de Renaissance School opnieuw de deuren in Almere. En daar zijn zorgen over in de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld over de vraag of het wenselijk is dat een school zo verbonden is met een politieke partij. De migrantencrisis bij Ceuta van vorige week laat zien dat Spanje kwetsbaar is bij de buitengrens en enorm afhankelijk is van Marokko. Het Noord-Afrikaanse land ruikt bloed en zinspeelt op een overname van de Spaanse exclave. Ceuta werd vorige week vanuit Marokko overlopen door ruim 70.000 migranten. Het incident liep voor zeker 75 mensen dodelijk af. De gebeurtenis onderstrepen andermaal de kwetsbaarheid van Ceuta en Melilla. De twee Spaanse exclaves, ter grootte van de gemeente Haarlem, worden door Marokko niet als Spaans grondgebied erkend. Voorzitter Gianni Infantino heeft gisteren in een brief naar alle leden van Wereldvoetbalbond FIFA zijn excuses aangeboden voor het bekritiseerde WK-investeringsplan. Hij geeft toe dat er fouten zijn gemaakt. Infantino behoudt desondanks de volledige steun van het FIFA-bestuur. Infantino kwam afgelopen periode onder vuur te liggen door zijn plan om WK-aandelen te verkopen aan private investeerders. Na wereldwijde kritiek trok hij zijn plannen in, maar meerdere voetbalbonden zegden het vertrouwen in de voorzitter op. Landbouwminister Jamie van Essen moet toch voor het einde van dit jaar een besluit nemen over de natuurvergunning van Lelystad Airport. Dat heeft een rechter geoordeeld. Eerder was Van Essen van plan om tot 2030 te wachten met dat besluit. De kwestie rond de natuurvergunning van Lelystad Airport speelt allang. Al in 2020 vroeg het vliegveld een natuurvergunning aan bij het ministerie. Die natuurvergunning is noodzakelijk om het aantal vluchten uit te breiden. Het bestuur over de vergunning werd door de minister van Landbouw telkens uitgesteld. Die uitbreiding is een wens van het kabinet. Dat wil dat er in het najaar van 2027 vakantievluchten vanaf Lelystad Airport vertrekken. Nu vliegen er alleen nog maar kleinere vliegtuigen vanaf het vliegveld in Flevoland. Aan de Wassenaarse Slag in Wassenaar is gistermiddag een brand uitgebroken. Meerdere brandweervoertuigen kwamen ter plaatse. De brand was ruim rond 17:30 onder controle, meldt de brandweer. De brandweer houdt het gebied nog in de gaten om brandhaardjes die opnieuw kunnen oplaaien tegen te gaan. De brand brak rond 14:45 uit in het duingebied van Wassenaar, meldt de veiligheidsregio Haaglanden. De brandweer was met veel mensen aanwezig om het vuur te blussen. Het is nog niet bekend hoe de brand is uitgebroken. Een hotel in de duinen werd uit voorzorg ontruimd, maar hotelgasten mochten weer terug naar het hotel. Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf zijn door de koning benoemd tot minister van staat. Daarmee spreekt de regering haar waardering uit voor hun langdurige en bijzondere verdiensten voor het openbaar bestuur en de Nederlandse samenleving. Met de 3 nieuwe benoemingen zijn er in totaal 9 ministers van staat, onder wie oud-vicevoorzitter van de Raad van State Herman Tjenk Willink, oud-NAVO-hoofd en CDA-minister Jaap de Hoop Scheffers en oud-CDA-premier Jan-Peter Balkenende. Ministers van staat kunnen door de regering om advies worden gevraagd. Een inzamelingsactie voor een Syrisch gezin waarvan de auto eind juli in vlammen 's nachts opging, heeft binnen 24 uur het streefbedrag opgehaald, melden de organisatoren. Het doel was om €6.000 op te halen voor een vervangende auto. Het gaat om een gezin van statushouders met 3 jonge kinderen dat woont in Geesteren in de Overijsselse gemeente Tubbergen. In maart en april werden er stenen gegooid door de ramen van de woning die zij toegewezen hadden gekregen. Ze woonden er toen nog niet. Er werd volgens Tubantia ook een dreigbrief met de boodschap dat het gezin niet welkom was achtergelaten. En dan het weer in Nederland. Morgenochtend is er een mix van zon en stapelwolken. En vooral in de noordelijke helft van het land is een enkele bui mogelijk. Verder naar het zuiden is het droog. Er staat maar weinig wind en het warmt langzaam op. Rond het middaguur is het een graad of 20 in het noorden. Voor de zekerheid maar een paraplu meenemen. Zaterdag schijnt de zon en trekken er wolkenvelden over het land. Het blijft droog. Zondag schijnt de zon volop, maar er trekken ook sluierwolken over het land. Temperatuur stijgt landinwaarts naar 28 tot 31 graden, in de kustgebieden 24 tot 27 en daar koelt het in de middag af. Op de lange termijn blijft de zon het weerbeeld domineren en is het over het algemeen droog. Later in de week kan het regionaal weer tropisch warm worden met 30 graden en meer. Wel voor Adelaide, morgen wat regen, 19. Zaterdag misschien wat regen en 17. Zondag meer regen en 15. En maandag misschien regen en opklaringen en ook 15 graden. Dinsdag bewolkt 16, woensdag regen en opklaringen en 15 graden. Tot zover dit nieuwsbulletin.

0: En de liefde werd bezongen door helemaal Hollands. Eigenlijk is het liedje Dat's Amore. Hebt u misschien wel herkend. En voordat we verder gaan, Granada is aan de beurt. Met Grat Dramen. Wij kunnen naar radiopaspoorten luisteren of iets anders.
1: Nou, we beginnen eerst met anders. Dan doe ik later de paspoorten. We gaan eens luisteren naar de complete top 10 van grootste gemeente in Nederland. Die bestaat naast de vier grote steden en Eindhoven uit Groningen, Almere, Tilburg, Breda, Nijmegen. Er zijn er nogal niet wat, maar we hebben ze 10 gekozen. Maar Amsterdam is bovenaan. Amsterdam is de grootste. Die ligt in de provincie Noord-Holland en het is de hoofdstad van Nederland. En ook tevens de grootste stad van Nederland. En het inwonersaantal is 9.422.000 dan. 942.000. Zo, dat is even bijna een miljoen. Rotterdam, dat ligt in Zuid-Holland. Dat ligt rondom de 650.000. Maar dat is de grootste havenstad zelfs van Europa. Den Haag, Zuid-Holland, die is wat minder dan Rotterdam. Die ligt rondom de 560.000. Dat is de politieke hart en zetel van de regering. Maar daar is ook de rechtszaak vindt plaats van Europa als dat nodig mocht zijn. Dan hebben we Utrecht. Dat is dus ligt in de provincie Utrecht. Die heeft een gemiddelde van 380.000. En Utrecht is echt het centraalst gelegen knooppunt. En het is een grote, en ik moet zeggen, een hele mooie universiteitsstad. Dan heb je Eindhoven, dat ligt in Noord-Brabant. Gelijk met Tilburg en Breda. Maar Eindhoven is nummer 5 op de lijst. En die heeft 250.000 gemiddeld inwoners. Dat is dus bekend. Die staat bekend om de technologische motor en hart van Brainpoort. Maar daar in Eindhoven is echt bekend om de technologische.
0: Philips.
1: Ja, er zitten ook universiteiten en zo. Ja, dat is echt een technische stadje. Nou ja, stadje, stad. Groningen ligt in Groningen. Ongeveer 240.000. Grootste stad en studentenstad van het noorden. Ik weet niet of u ooit in Groningen bent geweest. Is ook heel erg de moeite waard. Dan gaan we naar Almere, nummer 7. Flevoland.
0: Dat was voor mij een verbazing. Almere.
1: Ja, maar het is de snelst groeiende en modernste stad in de lijst. Almere. Almere is 232.000 inwoners. En het is inderdaad een hele moderne stad. En mooi. Mooi ruim en breed. Met waters en vlakkens en zo. Ja. Ja. Tilburg. Die staat bekend om de textiel. En het is een onderwijsstad ook. Tilburg ligt in Noord-Brabant. Heeft 230.000 inwoners. Breda ligt ook in Noord-Brabant. Dat is historisch en Bourgondische stad van het zuiden, Breda, 190.000. En dan in de oudste stad van Nederland, wat in Gelderland ligt, dat is Nijmegen. Die heeft bijna 190.000 inwoners, dus nee, Breda en Nijmegen verschillen niet zoveel. Almere die stijgt door, Almere wordt groter en groter. En die zit dus nu op de 7e plek. Maar die heeft heel lang op de 8e plek gestaan. Maar die heeft nu definitief Breda verslagen. En zoals u dan ziet met Eindhoven, Tilburg en Breda, liggen er dus 3 wel in Noord-Brabant. Mm-hmm. Grootste buiten de Randstad is Groningen en Eindhoven. En die wisselen historisch gezien nog wel eens van plek. En verder zijn er nog de hoofdstad van Gelderland, Arnhem. Maar die is op 172.000. En de hoofdstad van Limburg. En dat is natuurlijk Maastricht. En die is op 126.000. Maar die zijn toch klein vergeleken bij steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Ja, interessant hè? Maar Amsterdam wist ik natuurlijk wel dat die het grootste, want dat is ook de hoofdstad. Maar Maar dat Nijmegen ook toch 190.000 mensen, toch aardig wat mensen.
0: Ja. Ja, verleden week hadden ze 40.000 meer bij.
1: Ja.
0: Door de 4.000.
1: 42.000, ja, hebben er gelopen. Jonge, jonge.
0: Dus bezoekers.
1: Heel knap wat ze gedaan hebben, heel knap.
0: Ja, ja. Mooi zo. Wat gaan we nu? Oh ja, ik had het al, Granada.

Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon. En ik denk aan de woorden die ik haal.

zo mooi maakt, gaat meestal veel te snel voorbij. Wees niet bang dat het fout zal gaan, want alleen

0: Ze luisteren naar een potpourri die gezongen werd door Rob de Nijs met vele van zijn bekende liedjes. Wil.
1: Ja, we gaan het weer hebben over paspoorten. Wat is eigenlijk een paspoort? Nou,
0: een radiopaspoort, ja.
1: En dat is, ja, wat een gewoon paspoort is, dat weten we allemaal wel, zo langzamerhand. Er zijn allemaal heel veel verhalen nu tegenwoordig gaan erover de ronde. Maar we gaan het nu over een radiopaspoort hebben. Wij hebben het Nederlandstalige programma wat wij voor u neerzetten. Dat doen we elke donderdagavond van 9 tot 10:30. En daar hebben we geld voor nodig. En dat is dus heel belangrijk dat wij dat krijgen. En daarom vragen we ook elke week of u alsjeblieft ons wil steunen. En voor $10 per jaar. Maar u kunt ook meer in die envelop doen. Ons opsturen naar NBO 10 Parliament Place Adelaide 5000. Als u dat gedaan heeft, dan krijgt u van ons een nummer toegestuurd. Dat noemen wij een radiopaspoortnummer. En met dat nummer kunt u meedingen naar elke week het verloten van een flesje wijn. En als u dan de gelukkige bent, dan kunt u het flesje wijn hier komen ophalen bij de radio, bij de studio. Het gaat deze week op 02906, 02906 of 10976. Heeft u een van deze nummers, belt u ons dan even op hier in de studio. En dat nummer is 82117066. Dan zorgen wij dat er bij de receptie een fles wijn voor u klaar staat. Maar eerst doe toch graag $10 in een envelop opsturen naar NBO 10 Barbon Place Adelaide 5000.
0: En dan zijn we u zo dankbaar.

0: Ach, het begint allemaal zo onschuldig.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welkom aan boord van onze DC-9 op lijnvlucht naar Rome. De vliegtijd bedraagt 1 uur en 45 minuten en de temperatuur in Rome is 26 graden Celsius. Ik wens u een aangename voortzetting van de reis.
0: Ja, ja.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We vliegen op het ogenblik op een hoogte van 10.000 voet. Het weer is fraai en de buitentemperatuur bedraagt min 43 graden Celsius. Op deze lijnvlucht naar Rome had ik u op dit moment graag gezegd dat u rechts onder u de Mont Blanc kon zien liggen. Maar sinds enkele ogenblikken zit er hier een meneer naast me die me iets hards en kouds in de nek heeft geduwd. En verteld heeft dat het toch beter is dat we niet naar Rome vliegen, maar richting Madrid. Hoewel ik deze mening niet geheel en al deel, zult u toch zo aanstonds het Spaanse hoogland onder u voorbij zien glijden. Het is in Madrid prachtig zomerweer en de temperatuur bedraagt 29 graden Celsius. This is your captain speaking. De stad die u zo even onder u voorbij zag gaan, was de hoofdstad van Spanje, Madrid. Dat we daar niet landen komt omdat die meneer waarover ik u zo even al verteld heb en bij wie zich nu ook een andere passagier heeft gevoegd, die beschikt over enkele handzame explosieven, omdat die meneer dus bij nader inzien de voorkeur geeft aan bestemming Algiers. Algiers is de hoofdstad van de sinds 1960 onafhankelijke staat Algerije. Het weer in Algiers is bijzonder fraai. De temperatuur bedraagt 31 graden Celsius. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Het weer in Rabat is bijzonder fraai. De grondtemperatuur bedraagt er op dit moment 32 graden Celsius. Rabat heeft een modern goed geoutilleerd vliegveld en Nederland onderhoudt met het Koninkrijk Marokko hartelijke betrekkingen. Tot nu toe. Intussen hoop ik dat u de veiligheidsvoorschriften die zich in de stoelleuning voor u bevinden niet ongelezen hebt gelaten. This is your captain speaking. Aan de horizon ziet u de prachtige grote Atlantische Oceaan die we nu pal westwaarts zullen oversteken, wanneer ik althans de korte inhoud goed weergeef van het gesprek dat ik zo even met mijn beide gasten in deze kleine ruimte heb mogen voeren. Aan het eind daarvan zult u het eiland Cuba zien liggen. Waren het niet dat de actieradius van een DC-9 maximaal 9000 kilometer bedraagt, zodat het zowel voor het toestel als voor uw gezagvoerder toch nog een hele tour zal worden. Het is mij bekend dat u alle een pelgrimsreis ondernam naar Rome en morgenochtend door de paus in audiëntie zou worden ontvangen. Hoewel ik moet aannemen dat deze afspraak niet door kan gaan, meen ik er toch op te mogen wijzen dat de kans nu zeer groot is dat u op korte termijn kennis zult maken met een nog hogere instantie. Ik dank u.

0: gaan en ze zuchtte voldaan. Wat was dat rustig, yeah,
1: yeah. Ja, helemaal Wim Sonneveld.
2: Ja, dan gaan we nu naar Jan Breukels' zoon. Deze Nederlander leefde van 1509 tot 1539. Dus hij is vrij jong overleden. Maar hij is verantwoordelijk voor het spreekwoord dat zegt dat iemand zich er met een Jantje van Leiden van afmaakt. Deze Jan was enige tijd kleermaker in Leiden en leverde geregeld fout werk af. Maar sorry, Wouter. Maar ja, ik denk dat mijn stem het weer even gaat begeven. Maar dus ik geef het even aan Gerrie en dan kan zij dat kleine stukje even voorlezen.
1: Ik dacht, misschien kunnen we eerst het muziekje spelen voor de zieken. Okay, maar laat ik even kijken waar zijn we gebleven. Hij maakte zich er zogenaamd van af. Door middel van mooie praatjes wist hij echter steeds te voorkomen dat hij zijn werk opnieuw moest doen. Hij maakte zich er zogezegd met een Jantje van Leiden vanaf. De Leidenaar vertrok in 1534 naar de Duitse plaats Münster, waar hij zich aansloot bij een anabaptistische groepering. Deze groep christenen verwierp de kinderdoop en vond dat christenen als volwassenen gedoopt moesten worden. In 1534 richtte Jan van Leiden in Münster het theocratische rijk Sion op en riep hij zichzelf tot koning van dat rijk uit. De reformatie was niet erg gediend van de praktijken van de zogenaamde wederdopers. Veel aanhangers werden verjaagd of belanden op de brandstapel. Ook Jan Beukelszoon werd ter dood gebracht. Het spreekwoord, dat loopt nog met een Jantje van Leiden af, was zoveel als betekend als dat loopt met een sisser af, ging dus niet voor hem op. Hij kwam er helemaal bekaard af. Ja, en dan gaan wij nu naar...
2: Ja, we gaan nu naar een liedje voor de mensen die thuis alleen zijn. Die zich niet lekker voelen. En misschien zichzelf wel wat eenzaam voelen. Voor deze mensen, wat we elke week doen, draaien we een speciaal instrumentaal muziekje. Maar nou heb ik de titel...
1: Dat is Nova.
2: Ja.
1: De groep Nova die speelt Aurora. En dat gaat over een meisje met mooie witte blonde haren op een wit paard door een bos.
2: Oh.
1: Het is een televisieserie.
2: Dat is...
1: Jij kan het je herinneren?
2: Ja, ik kan me herinneren, ja.

0: U luisterde naar Jolie Coeur, een mooie Franse titel voor een Nederlands lied. Het werd gezongen door Connie van der Bos. En dan gaan we nu over naar Kronenburg Park. En Wil, waar is dat?
1: In Nijmegen.
0: In Nijmegen?
1: In Nijmegen, ja.
0: Zouden ze daar langslopen met de Vierdaagse?
1: Nou, dat denk ik wel. Nou, ze lopen eroverheen. Of doorheen eigenlijk. Doorheen. Doorheen. Het is een park.
0: Vind ik wel mooi klinken. Ja. Over de bomen. Goed, we gaan het spelen. Frank de Boer zingt het. Of niet Frank de Boer, Frank Boeiengroep.

0: wel wil.
1: Ja, mensen die bakzeil halen, moeten op iets terugkomen. Stellen hun eisen omlaag of houden noodgedwongen even hun grote mond. Je staat even voor paal en krabbelt schoorvoetend terug. Hoe komen we nou precies aan dit? De uitdrukking komt uit de scheepvaart. Hoe oud deze zegswijze precies is, is eigenlijk onbekend. Maar in elk geval al vanaf het begin van de 19e eeuw komt bakzeil halen voor in de Nederlandse taal. Het zou zomaar kunnen, maar het is niet bewezen dat de uitdrukking al langer, wellicht sinds de Gouden Eeuw, in gebruik was. Er wordt namelijk verwezen naar het gebruik van zeilen en de stoomboot kwam pas echt in de loop van de 19e eeuw. Bakzeil halen was een vaarmethode bedoeld om snel af te remmen. Een schipper stuurde zijn vaartuig dan zo bij dat de wind van voren in de zeilen joeg. Hierdoor ging de boot langzamer varen. In de uitdrukking is dit figuurlijk verwerkt. Want wie bakzeil haalt, gaat figuurlijk de zin wat minder hard. En hij of zij wordt ook minder waard, stelt wat lagere eisen en blaast niet meer zo hoog van de toren. Etymologisch heeft het Nederlands het woord bakzeil van de Engelse geleend. Bakzeil is letterlijk ontleend aan het Engelse back a sail, wat als betekenis heeft een zeil terughalen. Of meer precies, het zeil zo verzetten dat de wind daar rechtop blies en het schip daardoor vaart verminderde. Maar mensen die bakzeil halen, dat zijn mensen die op iets moeten terugkomen. Dat is eigenlijk waar dit hele verhaal over gaat. Maar het komt dus uit de scheepvaart, deze hele uitdrukking.
0: Ja, er zijn heel wat van die uitdrukking van de scheepvaart.
1: Ja.
0: Ja, ja. Misschien dat ze daar wat meer tijd hadden om na te denken.
1: Ja, maar wie weet. Maar...

0: Gerard Cox met Die Goeie Oude Tijd.
1: Ja, dan gaan we nu naar Hij is een pechvogel. Of Zij is een pechvogel. Nou ja, als je een pechvogel wordt genoemd, dan betekent eigenlijk dat je een beetje ongelukkig bent, want iets loopt niet zoals je dat wil. Maar de verklaring is eigenlijk, de pechvogel is een pop in de vorm van een vogel die vroeger gebruikt werd als strafmiddel in het onderwijs. Deze pop was gevuld met zaagsel of etjes. Als een leerling zich misdroeg, dan gooide de meester de pechvogel naar de leerling. Deze moest die dan terugbrengen naar de meester en kreeg daarmee een klap op de hand met een plak. Dat is een korte stok met een houten schijf aan het uiteinde. Met deze plak regeerde de meester zijn leerlingen, zoals blijkt uit de volgende oude tekst. De schoolvos geeft een plak om een geringe fout. Zijn slag is dubbel raak als het kind de hand ophoudt. Hij doet die in de hand en aan nokkels klemmen. Het is een pedante gek wiens plak zijn drift moet temmen. Maar dat is dan iets te maken met het onderwijs, dat je dan een straf krijgt met die hand slaan ze. Maar de pechvogel is dus eigenlijk iemand die gewoon pech heeft. Gewoon pech. En je hebt dus pech als je dus wordt geslagen op school.
0: Maar weet je, toen ik pas in Australië was en op een gegeven moment de kinderen naar school gingen, toen kreeg ik te horen dat iemand ook zo geslagen was. En het had een bepaalde naam. En ik stond perplex. Ik wist niet wat ik hoorde.
1: Een leerkracht had een kind geslagen.
0: Ja.
1: Of sloeg kinderen.
0: Maar dat was een officieel instrument wat ze ervoor gebruikten. Zoals ze hier werden beschreven.
1: Nou ja, we hadden dat natuurlijk ook in Nederland. Maar dat was wel honderden jaren terug.
0: Ja, want ik dacht, lopen we hier zo'n en erachter.
1: Waarschijnlijk ook.
0: Ik wist niet wat ik hoorde. Echt niet. Ik kon het niet geloven. Ja.

0: U luisterde naar zijn familie van elkaar, Rio, en op een gegeven moment uit elkaar gaan. Maywood, zo heette ze, en ze zong het liedje Rio. Ha, eruit. Hartelijk dank voor het luisteren, lieve mensen. We gaan gedag zeggen dank, dank, dank. En denkt u nog eens een keer aan uw donatie, want dat loopt bar en boos op het ogenblik. Dag Wil.
1: Ja. Gerrie,
0: wel thuis, dank.
1: Jij ook wel thuis. En luisteraars, slaap lekker. En voor morgen gezond weer op.

0: habe einen Schnauzer an meiner Schnauze.
1: Je was een fantastisch publiek. We komen graag nog eens terug volgend jaar. En Jo, tellen.
2: We gaan nog eentje nummer één nummer doen. Het is een reggae-nummer. Dat is een nummer die we eigenlijk normaal alleen maar op festivals doen. Maar dit is echt een festivalsfeer. Dus... het is een reggae.